0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
2: Zo rijd ik Europa rond, omdat ik dat het leukste vond.
0: En

0: deze.
1: Wij kunnen het niet laten, ermee stoppen doen we niet.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: amateurs en luisteraars. Hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
1: Ja, hallo, Zwarte Kat. Hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door. Spreekt u maar. Over.
0: Hallo, hier Radio Rode Hond. Hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
1: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

0: deze. Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Vannacht kan er in het hele land plaatselijk dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. In de ochtend kan het in het binnenland nog steeds behoorlijk mistig zijn. Deze verdwijnt langzaam. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige zuid- tot westenwind wordt het een graad of 22. De dagen erna blijft het wisselvallig met elke dag kans op regen of enkele buien en soms een zonnetje. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
3: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: keuze.
1: Aan het meer van Lugano, daar woont een senior. Hij speelt op zijn banjo en zingt van amor.
0: Maar ook deze.
2: Het

0: via de Middengolf of het internet.
1: De zender met karakter. Karakter. De zender met sfeer. Sfeer. En altijd piratenhit.
0: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze.

0: 12-2-4.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxe. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saxe zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekend. Gemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
4: Radio 1224!
3: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
4: Altijd

precies anders en niet zal de rond zoals vroeger zijn. Met jou in de regen lijkt het alsof hier de zon nog schijnt.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af, met vooral in het zuidwesten hier en daar regen. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later op de dag meer opklaringen, maar in het oosten blijft wat motregen mogelijk. In de avond en nacht overwegend droog. De wind is matig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Het kan opnieuw mistig worden. Morgen veel bewolking in het westen van het land en vooral in het zuiden warm, tot wel 28 graden. De rest van de week overgang naar koeler en wisselvallig weer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: 1224

0: 4. Jouw dagelijkse schop onder je kont.
1: Hoog omhoog en leer om leer. De ene die kunt het, de ander niet meer. Een mens leeft in een panzer, gewoon aan geweld. Is dat even een zo? Vaak te weinig begrip voor de werkende jeugd. En ook voor de junkie die

tijd zijn kansen gemist. We spreken pas goed als het lijk is gekist. En ook het kind dat nooit wordt bemind, het is een grote zof. We leren het nooit en ruzien door. En vinden zo nimmer bij elkander gehoor. Een mens

Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door. De politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan, evenals zijn bijrijder, een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat. Zo meldt AT5. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl. Hey, goedemorgen.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

0: 1024
1: weerbericht.
2: In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af, met vooral in het zuidwesten hier en daar regen. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later op de dag meer opklaringen, maar in het oosten blijft wat motregen mogelijk. In de avond en nacht overwegend droog. De wind is matig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Het kan opnieuw mistig worden. Morgen veel bewolking in het westen van het land en vooral in het zuiden warm, tot wel 28 graden. De rest van de week overgang naar koeler en wisselvallig weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: wezen.
1: Want de melodie verdrijft in no time alle zorgen.
0: Maar ook deze.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piraathits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

winkels opgedoekt. De blijheid in de ogen hield de armoe in de ban. De tijd is omgevlogen. Tja, dat zeggen oma's dan.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraten-hit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: gezelligheid.
1: Maar ook deze.
0: Spaghetti. Elke avond met die familie.
1: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Ook een verkeerslicht bij de overgang is uit de grond gerukt. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Eerder werd bekend dat een gezelschap van Europese diplomaten met de voormalige Britse premier Boris Johnson een kwartier voor de aanval kon worden geëvacueerd. De drone raakte uiteindelijk een stilstaande trein waaruit de ruim 200 passagiers gevlucht waren. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Een onbevoegde partij heeft het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Opklaringen en wolken wisselen elkaar af met in het zuidwesten hier en daar regen. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt maar droog met enkele opklaringen. De temperatuur daalt nauwelijks vannacht, de minima liggen tussen 15 en 18 graden. In het binnenland kunnen mistbanken ontstaan. Morgen veel bewolking in het westen van het land en vooral in het zuiden warm, tot wel 28 graden. De rest van de week overgang naar koeler en wisselvallig weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1, Radio 1224.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piratenhits.

0: daar kan de pest, de pessimist niet tegenop.
1: De geheime zender die iedereen mag horen.
2: Radio 1224.nl.
3: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest, maar op een dag trok ik de stoute klompen aan.

Radio NL. Q Music 100% NL. 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piraten hits.

Yesterday. Het was gewoon een doordeweekse day. Zat ik alleenig in een soort café. Verdrietig achter een slapen thee. Yesterday.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: deze. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf?

0: Weerbericht.
1: Opklaringen en wolken wisselen elkaar af met in het zuidwesten hier en daar regen. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt maar droog met enkele opklaringen. De temperatuur daalt nauwelijks vannacht, de minima liggen tussen 15 en 18 graden. In het binnenland kunnen mistbanken ontstaan. Morgen veel bewolking in het westen van het land en vooral in het zuiden warm tot wel 28 graden. De rest van de week overgang naar koeler en wisselvallig weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits. Yeah.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het 3e jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47 en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers. Waar is nog niet bekend. En een Belgische docent is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Khadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
3: Altijd.

vannacht de uil of wiegel. En 's morgens schrik ik, net als jij, in het toilet en voor de spiegel. Voor mijn part loopt mijn meisje weg en gaat zij zonder vroeging. Want ik zit maar met één probleem, wie schoot op J.R. Ewing?

heel Dallas in zijn knuisten. Hij was een man van Texas, hard met woorden en met vuisten. De groep met goede redenen, de rock.

aanminnig. Misschien al van de bankman die vergeefs met J.A. praatte. Misschien al Cliff of Ellen Beam of Bobby die hem haatte. Hey!

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Vanavond en vannacht is het grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Ook wordt de kans op mist niet helemaal uitgesloten. Bij een zuidwestenwind is het in de nacht een graad of 16. Morgen, Prinsjesdag, start de dag wisselend bewolkt, met in het noorden en oosten hier en daar wat mist. In de middag zijn er zonnige perioden en wordt het behoorlijk warm met 24 tot 27 graden. De matige wind draait van zuidwest naar west. Later op de dag raakt het aan zee bewolkt en kan er een bui vallen. Daarbij waait het stevig, windkracht 5. Op woensdag trekken buien over het land, maar de zon laat het niet helemaal afweten. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot vrij krachtige westenwind de 19 graden aan. Donderdag start de dag vriendelijk, maar vanuit het westen raakt het bewolkt en trekt er regen over het land. Tijdens de periode met regen is het een stuk frisser dan de voorgaande dagen, met zo'n 15 graden. De wind zit in de zuidwesthoek en is matig tot krachtig. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
3: De zender uit de lucht gehaald. Nog vierde op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Overal. Altijd. Altijd.

Ja, hallo, hallo, hallo. En goedenavond, luisteraars. Ja, ja, het is maandagavond. En in misschien is precies, even kijken, 1:08. Ja, ja, vanuit locatie Hengelo, Studio Hengeloze Wind is dit DJ Bert, hè. Op de vertrouwde maandag, gezellige muziekavond voor jong en oud. En natuurlijk voor groot en klein, hè. Bezoekjes, u weet het, 0628 13 24 en dan de 21. En mocht dat niet lukken, dan gaat u naar de website en dan komt u weer terecht op de verzoekserver. En dan komt het allemaal dik en dik voor mekander, hè. Allereerst wil ik onze collega's even bedanken die je voorgedraaid hebben. Ik heb meer geluisterd. Ik heb af en toe de zenders weer opgezocht. Maar goed, vanavond is het maandag. En het is natuurlijk weer de muziekavond van DJ Bert. Ja, ja, ja. Ja, we draaien dus weer een gevarieerd programma voor jong en oud. Voor elk wat wils. En mocht u een plaatje willen aanvragen, dat kan natuurlijk altijd, hè. Bent u het er niet mee eens? Ja, vraag dan gerust een plaat aan. Dan komt de andere muziek op de plaat, hè. Ja, ja, ook Heina Tonden. Goedenavond gewenst natuurlijk vanuit Kesteren. En vanuit Hengelo natuurlijk teruggewenst. En ook wel fijn dat je luistert, Heina. Ja, ja, een van onze trouwe luisteraars bij Radio 1224. Heina Tonden, hè.

Ja, ik weet niet hoe het bij jullie vandaag was, maar het was bij ons aardig mooi weer. Ik moet zeggen, dat was redelijk weer. En ja, het is nu een beetje druilig. Het is hier aan het motregenen. Maar morgen wordt het weer zo'n ontzettende hete dag in één keer. Hoe kan het toch? 27 graden hier. Maar ja, goed, laten we niet mopperen. En we gaan dus ook lekker van start zometeen met een paar lekkere nummertjes van Beppie Kraft. En ik heb er nog eentje klaarstaan van Renate und Werner Leisman. Ik weet niet of jullie die kennen. Ik wel. Dus we gaan zometeen lekker van start op de maandagavond. Dus ik zeg mijn mensen, blijf lekker luisteren. Geniet van alle plaatjes op een vlot tempo.

Ja, dat was onze grote vriendin Chantal. En daarvoor draaide ik een mooi plaatje van, even kijken, van Claire was dat. Ja, ja, ik moest even kijken, want er gebeurde zoveel op de telefoon. Ik zag iets van Trump. Ik denk, ja, dat kijk ik zo meteen wel even. Maar allereerst wil ik natuurlijk onze Stef ook een hele goede avond wensen, Stef. Fijn dat je luistert. Ja, en daar heb je bed weer, hè. Ja, dat is net een mooie. Stef zegt, daar heb je bed. Ja, succes. Dankjewel, Stef. En even kijken, oma Joop, Teun, Reutenbeek, ja, die heeft ook gereageerd. Hij zegt, Bert, goedenavond. Ja, ik ben erbij. Ja, ik ook, Teun. Ik ben er ook bij. Ik heb een leuk plaatje klaarstaan. En onder andere is een mooi plaatje voor Stef natuurlijk. Ik hoop dat je luistert, Stef, dat je meer luistert. Ik heb een plaatje van H3. Niet K3, maar H3. Ja, in de hooischuur zitten 40 meiden. Nou, ik weet niet of dat bij jou ook het geval is, Stef. Maar we gaan er even naar luisteren, zo meteen, hè. En daarna draai ik nog een lekker plaatje van Ad van Horen.

Ja, goed, voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld, u hoort dat al op de maandagavond natuurlijk. Dietje Bert, ja van ja. Gezellige muziekavond vanuit Studio Hengeloze Wienteer. Ja, verzoekjes kan natuurlijk altijd. En dan via de WhatsApp 06-28-13-24 en dan de 21. En anders dan nog wat, u hoort even naar onze website. En dan komt het dan weer terecht bij de website. En dan komt u daar op de verzoekserver. En dan drukt u knopje verzoekje. En dan vraagt u een nummertje aan. Hoppa,

Ja, ze beloven elkaar wat. Hè. Die Trump, Oekraïne en Rusland beloven geen energie doeleinden van elkaar meer te raken. Ja, ja. Soms heb je wel eens een verdwaalde raket of een drone. En dan zeggen ze weer wat anders. Hè.

U luistert naar Radio Slovenia en Lady Cupido uit de locatie Hollandse Veld. U kunt ons bellen voor verzoek 0528 341142 of zend een sms-berichtje 0620 79 0157.

Ja, dat was een mooi nummertje van de Voortak. Ja, ja, de Voortak, hè. De Trim Twist. Ja, we hebben een verzoekje. Ja, een verzoekje komt uit Montfort. En een verzoekje is aangevraagd door Ronald Reusman. En die vroeg een plaat aan van, ja, even kijken. Passeren de Mia Dream Band met de titel Zandvoort. Nou, ik heb hem klaarstaan. Gaan we zo meteen even draaien, hè, Ronald. Daarna heb ik nog een appje gekregen van Pieter. Ja, wat zegt Pieter allemaal? Pieter vraagt een aantal plaatjes aan. Hij zegt, ja, hij heeft een groep Patrick uit Kesteren. Ja, wat ben je lelijk van dichtbij. Van Huub Hangop. Ga hem erbij zoeken. En we worden bedreigd van de Vliegende Panthers. Nou, ik ga hem er zeker bij zoeken. Kijken of ik hem kan vinden. En ja, hij zegt zelf Hollandse Veld. Dat heeft hij dicht op de camping gestaan. Hè. Ja, altijd gezellig, hè, op de camping. En zeker in het Hollandse Veld, hè. Maar goed, ik ga kijken of ik ze kan vinden en dan gaan we zeker de plaatjes draaien. Hè? Maar we moeten eerst het verzoekje van Ronald Reusman even indienen. Hè? Ja, allemaal vanuit Hengelo. Oeh, oeh, oeh.

Ja, ja. De Vliegende Panthers. Dat was een verzoekje van Pieter. Ja. Nou, die andere ga ik zo meteen even draaien, Pieter. Dus ik kom allemaal dik voor elkaar, hè. Dus, ja. Ook Rinus de Bison, ook een hele goede avond gewenst natuurlijk, hè. En de plaatjes gaan uiteraard ook jou die kant op aan, hè. En ja, mensen, u weet het. Dit is Dietje Bert op de maandagavond. Een gevarieerd muziekprogramma. En we draaien ook een lekker plaatje. Ik heb er momenteel eentje klaarstaan. Eentje van de Hollies. Stop, stop, stop is de titel daarvan. Komt-ie.

De afspraak was al snel gemaakt. We hebben nu samen kinderen grootgebracht. Maar allemaal zo lelijk als de nacht.

0: gevonden, had ik ze zelf uitgevonden. Wat ben je lelijk van dichtbij.
1: Nou, ik denk niet dat het voor mij bedoeld is, maar goed. Van dichtbij. Maar dat was onze grote vriend, ja, hoe heet die kerel ook alweer, hè? Huub Hangop. Ja, Huub Hangop. Bezoekje van Pieter, hè. Maar we gaan lekker verder. Ik heb een mooi plaatje klaarstaan van Astrid en Marian. Mirjam. En daarna draai ik een mooi internationaal nummertje, zeg maar, voor ja, intermezzo. Ja, muzikaal nummertje, omdat we allemaal piraten zijn, wil ik die ook nog even mooi draaien, hè. Dit is een rock harmonix. En dat is er eentje van, ja, voor de piratenmuziek is dat. Maar ik draai eerst even Astrid en Mirjam.

Ja. Als jullie niet wakker zijn, dan zullen jullie het nu wel, denk ik, hè? Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel lekker, hè? Dat dreunt lekker. Maar goed. Moet kunnen, hè? Af en toe. Maar we gaan wel lekker verder. Jantje Rot, kennen we allemaal natuurlijk, hè? Die heeft samen een duet opgenomen met Marjolein Meijers. En de titel is San Francisco. En daarna draai ik een mooi nummer van Angelina van de Flippers. En dan gaan we weer op een lekker normaal rustig tempootje verder. Luister gezellig mee op de maandagavond. Ja, de muziekavond.

Ja, dat waren de Flippers. Ja, ja, Angelina. Ja, en van de Flippers stappen we even een plaatje verder. En we gaan een mooi plaatje draaien van de Marlets. Mamma Mia is de titel daarvan. En daarna draai ik een plaatje van Theo Diepenbrock, Rosalinda. Dus ja, blijf er gezellig bij mensen. Groet verzoek, u weet het. 06 28 13 24 21. Of via de verzoekserver via onze website. En dan komt er ook allemaal dik van elkaar onder, hè. Maar we beginnen met de Marlets. De Marlets, komt-ie, Mamma Mia.

Ze zoeken tussen de rotsen naar het velbegeerde goud. De zon die brandt de hele dag, de nachten zijn er koud. Geen water en geen whisky meer, hun hoofden zijn verbrand. Maar zij graven

Ja, er waren Ad en Karin. Haiti Sherry. Ja, zoals altijd, altijd wil ik natuurlijk op de maandag nog een verzoekplaatje draaien richting Kerstin, René. Ja, en ik weet, hij houdt van de zangeres zonder naam, dus dat wordt er een van haar. Nou, het is een ootje, maar goed, het zijn allemaal ootjes van haar natuurlijk. Wat ik gevonden heb is, het was aan de Costa del Sol. Dat lijkt me wel lekker, hè. Ja, hij gaat uiteraard dus richting Kerstin, hij naar Ton. Hij is altijd rustig, hij is altijd luisterend. Hij luistert altijd lekker naar 12:24. Dus er mag er ook wel eens een plaatje gedraaid worden vanuit de DJ. Hè? En dat gaan we dus zeker doen. Hè? Dus zometeen lekker zangeres zonder naam. Met een mooi nummertje. Het was aan de Costa del Sol. Daarna draaien we nog een mooi plaatje van de Rapodies. De Rapsodies. Zie je dat dan niet? Nee.

Ja mensen, het is momenteel 9:50 bijna. Het schiet al wel lekker op, hè. Als je zo lekker aan de gang bent op de muziektafel. Ja, dan is de avond zo weer voorbij, hè. Het is zo weer 10:00 en dan lig je weer bijna in bed, hè. Bobo. Ja, ja, morgen lekker weer vroeg op natuurlijk. Het wordt hartstikke mooi weer. Lekker korte broekje aan, beetjes ingesmeerd en in het zonnetje. Joppa.

0: een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.

Ja, dat waren Joving en de voetenbieders. Ja, die keels die kunnen wel blijven, hè. Wat toch maar blijven deden waarof die leur door. En dan zijn ze ook niet schreeuwen, nou. Ik vind het wel blijven, hè, maar goed. We gaan een mooi plaatje draaien van Joost Prinsen. Uit 1977, zag ik net. Van Geldermalsen naar Lunteren. Ik denk, hé, dat is toepasselijk, hè. We hebben ook, ja, DJ's die komen uit Lunteren, hè. Dus daar gaan we nou lekker naar luisteren, hè. Ik zou zeggen, komt-ie maar.

De Joosprinsen. Ja, ja, van Geldermalsen naar Lunteren. Ja, ja. We hebben ook nog een verzoekje klaarstaan. Die ga ik zo meteen even draaien. Hè. Dat is een plaatje voor Ronald Reusman. En dan gaan we zeker nog even in de B zoeken. Hè. We hebben al eerder gedraaid. Vorige week geloof ik ook al een keertje. Dus deze week nog maar een keertje. Hij vraagt een plaatje aan Van André van Duin met Willem P. Nou, die ga ik straks wel even draaien. Hè. Maar draai je eerst even een ander nummertje. Dat is Andrea Berg. Heb ik nog eentje klaarstaan. En daarna draai ik een mooi plaatje van Henkie Weegaard. En dan ga ik het verzoekje even draaien van Ronald Reusman. Hè. Dus blijf er nog even gezellig bij. Tot een uurtje of 10 is het Studio Hengeloze Wind. Hè. Vanuit Hengelo.

Ja, dat was Priska. Ja, je zult wel zeggen, wie is dat dan? Ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Maar goed. Laten we nog even een aantal plaatjes draaien tot klok van 10, hè. Dat kan nog mooi, hè. Ik heb nog eentje van Corrie Konings klaarstaan. Daar nog eentje van William W., de Turfstekkers. Nou, en dan zijn we aardig op weg, hè. En dan draai ik er nog eentje voor onze grote vriend Heina. En dan is het ook mooi geweest voor de avond, hè. Voor de maandagavond. Maar goed, wat ik al zeg, we beginnen nou met Corrie Konings. Zonder het te weten. Ja, dat kan, hè. Zonder het te weten. Daarna William B. met de Turfstekkers.

Ja, ja, ja. Dat was toch op de valreep nog even een verzoekplaatje van Hein Aton. De zangeres zonder naam met Johnny Hoes samen. Ja, ja, de vrachtwagenchauffeur. Nog lieve mensen, dit was het. Het is bijna 10 uur. Het is mooi geweest voor de maandagavond. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En natuurlijk voor de verzoekjes. En degenen die afgestemd zijn op dit mooie station 1224. Volgende week zijn we weer terug. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Zegt het voort, hè. Maandagavond, gezellige muziekavond. Studio Hengeloze Wingen vanuit Hengelo. Nou, het was me waar genoegen. Ja, het was weer een leuk gevarieerd programma. Ik zou zeggen, bedankt voor deze keer. Een goede nacht zometeen. En tot de volgende. De groeten. Dag hoor.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Vanavond en vannacht is het grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Ook wordt de kans op mist niet helemaal uitgesloten. Bij een zuidwestenwind is het in de nacht een graad of 16. Morgen, Prinsjesdag, start de dag wisselend bewolkt, met in het noorden en oosten hier en daar wat mist. In de middag zijn er zonnige perioden en wordt het behoorlijk warm met 24 tot 27 graden. De matige wind draait van zuidwest naar west. Later op de dag raakt het aan zee bewolkt en kan er een bui vallen. Daarbij waait het stevig, windkracht 5. Op woensdag trekken buien over het land, maar de zon laat het niet helemaal afweten. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot vrij krachtige westenwind de 19 graden aan. Donderdag start de dag vriendelijk, maar vanuit het westen raakt het bewolkt en trekt er regen over het land. Tijdens de periode met regen is het een stuk frisser dan de voorgaande dagen, met zo'n 15 graden. De wind zit in de zuidwesthoek en is matig tot krachtig. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
3: www.radio1224.nl.
0: Altijd

0: 12-2-4. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 12-2-4.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karmans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

dame en de heer van Rockset hoorde hier op 12.24. Goedenavond, Ruitenbeek even bij je tot middernacht, Iets voor 11:30 en dit is Michael Bolton. Ja, we gaan gewoon door met die muziek. Ja, heb je nou een speciaal nummer, dan kan je het aanvragen via onze website.

gaan wel richting middernacht hier op 12.24 uit de week bij je. Moet wel draaien, maar Full Falling in Love van Alan Bishop kan ik hem niet vinden natuurlijk. Ik heb hem wel van de drift, dus doe het niet hoor. Apple Dial Child hoorde je trouwens met Demis Roussos toen nog als zanger, hè, ja.

laatste verzoekje. Laatste vocale voor het nieuws van middernacht hier op 12.24. We gaan ook zo de lucht uit op de 245 meter natuurlijk. Morgen om 7 uur zijn we er weer. En op het internet gaan we rond door 24 uur per dag. Dat snap je zeker wel. Hè? Groetjes allemaal, dat rusten. Hè? Ja. En misschien wat het morgenavond even een poosje nog. Het is 10:12 of zo, je weet het niet. Hé, groeten.

0: bijna middernacht hier op Radio 1224. We gaan zenden sluiten en ik zeg allemaal dat rusten. En we gaan even over naar het nieuws hier op 1224. En dan gaan we over op non-stop. Groeten.
1: Radio 1224.nl.
2: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
3: Radio 1224.
1: Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één. En deze.

0: Deze.
1: Ja, in de bouw is het niet altijd even mooi. Ja, in de bouw, daar is het leven hard.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio.

0: van de weg.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl. Altijd

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Het blijft op de meeste plaatsen droog, met in het noorden en midden nog kans op wat lichte regen. Ook kan er mist ontstaan bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. In de ochtend is het bewolkt met in het oosten en zuiden op steeds meer plaatsen zon. 'S Middags is er volop zon, maar blijft er in het noorden veel bewolking. Vanuit het westen komen er meer wolken bij. Het blijft droog bij een graad of 20 in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een overwegend matige zuidwestenwind. Morgenavond blijft de bewolking toenemen en valt er met name in het westen af en toe regen. Terwijl er in het oosten een paar flinke regen- en onweersbuien kunnen vallen, al dan niet met hagel. Namorgen blijft het wisselvallig met af en toe zon en regelmatig buien. De temperaturen zijn wel iets te laag voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hallo, hallo, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world

0: altijd piraten-hits.
1: Dit is het diep treurige verhaal van Fandango, de dolle stier. Olé!

0: deze hits. En deze. But you're my number one. You are without comparison. Maar ook deze.
1: Dat ging naar de Duitse brug. Dan loopt ze hen en terug.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.